Nu kom Zenond en Irma kom ook voet ze man ze zit te Anna. Anna, du, ik kon de kralen van donen scheven. Wilt du mijn tante, die wil ik deze jaren wiezen? Wel, die mij ook zo'n type wel. En mijn tante kon van donen komen, die temt nu eerst op Zenond. Het hulde zo lang, dat is niet schlimm. En dan wies ik mijn tante, die net richt zu de op Zenond. En du kost af een ganse week bij Milena opschrijven. Eerst wil Anna zeggen nee, aber als ze dan dacht een ganse week, kon ze wat hem rijden opschrijven. Ja, dat wierd zich zo verlockend aan. Nou ja, is in ordning. Aber du, op Zenond, moetst du mir die unbedingt geven. Mijn mama heeft al 2 maal gevraagd waarom ik mir die kralen niet meer aantrad. En ik moet jedes Mal zeggen, het woon nog aantraten. Aber lang wordt mijn maas is dit niet zo gevallen laten. Ik broek de beul terug. Jojo, Anna, du woont toch, op een zinnewind. Na goed, op een zinnewind, is in ordning. Jo, ohne weet hoe ze nu haar probleem uitgeschoven. Immer noch kon sie ihre Mama nicht in die Augen zitten. Irma muss sich immer noch verstoppen. Und immer noch weiht sie die Nacht ab und schmeut sich im Bad und wisst nicht, wohin mit ihrer Sorge. Wieso soll die Zelt jetzt rieh von dieser Kralle? Und dort nur tritt fordern, die zieht auch nicht. Tina vertelt immer weiter, wie sie Sonntag so schrecklich stolz die Kralle antreten kann. So verjent de ganze Welt. En nu weer Friedag. Morgen muss er de Kralen aufgeben. Aber wieso ze dat doen?

0: how God loves me and know what I'm free now.
1: En dan hou die door ver dat die vrij was.
0: Ja.
1: We hebben zijn die hier dat de mensen nog vijf jaar weer allemaal nog zijn. Nou, ik zie verwond. En die geloven dat nu allemaal dat ze zijn verwond. Mm. Nou, ze zijn geheild.
0: Ja.
1: Du bist geheild door Jezus.
0: Ja.
1: Neem dat aan en goed moedig weer.
0: Ja.

Dinge fallen. Sechs, wir lesen dann in Philippa Kapitel 4, in Vers 8 und 9. Dann zu Gott Latsbreiter, was immer warm bedienenswert ist, was recht, rein und leiftolig ist, was gute Eigenschaften haft und lobenswert ist, damit geeft je auf. Eift je daran, wat je van mij geleerd en je kreien en je heert en je zijnen hebben, dan wordt de vredensgod met je zinnen. God wil ons dissen schatz en onze hart planten dat we dat leren, dan God wil die en mij van deur, waar er dissen zich geven. Je loot Gottes woord rechtlich in je jund wonen.